0: Iedereen die je gered en mag rijden. Vandaag nog eens wie met z'n president Carter.
1: Eepel.
0: Maar laat mijn hout. Samen achter de berit op de safas en in de mistamaat. En dan gillo. Jimmy. Vandaag van een uur tanach. Ook om ons amara navi. Beperkt dal het pasukje zijn. Ko amara navi, zei jou. Los me goed met de bobkers.